0: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar is 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
1: Stout Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

0: Rikkie gestel van die evakuasie kant af, dis ver om te ry gesing deur Andries Hendrik, of wel Pogter sê van, so ja, lekker ou evakuasie nie.
1: Ja, ons het een lekker paar evakuasie, party so bykie opgejazz, soos hulle sê,
0: nee, maar, ons moet.
1: Ons moet,
0: is een drive show.
1: Ja, is een levendige program vanmiddag.
0: Is een drive show, hoekom moet jy nou afgegaan? Jy moet nie afgaan nie, ga dan. Kougevaas nie goed, hy daar inkry, dan is hy daar recht, dis TikTok wat nou wil vir ons rondvoet hier so, en daar gaan hy weer. Hallo julle, welkom terug. Anyway. Op die 7 Mei 1824, 202 jaar terug.
1: Ja, ja.
0: Toe kom daar een liedjie uit. Hy is geskryf deur Ludwig van Beethoven.
1: Okay.
0: Sy symfonie nummer 9.
1: Ja.
0: Nou, dikwijls beskou as sy grootste werk ooit met een koorfinale gebaseerd op Friedrich Schindler sy gedig Oud aan Ode aan die Vreugde, Oud Joy.
1: Ja.
0: En die woord in die theater Amkartnernor.
1: In Wene. Genichtig.
0: In Wene Oostenrijk, wat hy word nou gepremeer die dag, ja. 7 Mei 2 jaar terug. En omdat hier nou draaf so is, ons een bykie gaan soek waar sy bykie iets happy of iets bykie ja. Meer funky van hom, of bykie meer opgejazz.
1: Ja.
0: So, die liekie het baie verskillende weergawe is van woorde wat by hom pas. En ja, ons doen vandag so bykie klassieke muziek, so tussen die so hier nie.
1: Goed, vreemd, maar goed.
0: Het is jou ooit die ingehoor. Enjoy.

0: Lekker geweest, daar gesing geweest, door Steve Hofmeyer geweest, daar een ou bles lekker geweest, ryd na die sterre op ramkatradio.co.za. Pieter.
1: Hallo.
0: Het jy gisteravond Lotto gespeel?
1: Nee, het ek maar net. Het ek maar net.
0: As jy het en nie gekies, was die nommer geweest of was, weet jy iwerste. Het nog geweest, oi, 6, 8, 23, 40, 42, 44 en die bonusnommer, denk ek, is 10 geweest. Nee?
1: Ja, ja.
0: Nou, as jy dit gespeel het, daar het een ou dit gespeel, gisteravond. Listen properly, ne?
1: Listen properly, kan jy al die bedrag lees.
0: Hy het gewen 100,644,721 rand en 10 sent gewen.
1: Jeeuw.
0: Oor 100 miljoen gewen.
1: Wat maak mens met al die geld?
0: Betaal die skuld en die rest kan wacht.
1: Spot jy my?
0: Nee, pak myself.
1: Goeie genade.
0: 100 miljoen rand gewen gisteraan. Weet jy 100 miljoen rand gewen gisteraan?
1: Maar nie die 10 cent verkeer.
0: En 10 cent, en 10 cent.
1: Ja.
0: Want as een miljoen land het, nie van 10 cent weg is in een miljoen nie.
1: Dis waar, ne?
0: Dit is 999,999,990.
1: Ja, dis in property.
0: Ja, properly. Nou, hy het 100 miljoen gewen, ne?
1: Jeeuw, Jannie.
0: Die voorstaande gitaar, ne? Ja, maar as hy een gitaar.
1: Ja, ja.
0: Ek het daar, die vorige eienaar, het hy moer groot treffer gehad.
1: Rooi kaart.
0: Ja, sorry, kaart. Maar ek wil die, daar is vroeg, het een groot tripper gehad met die liekie, maar van ons een vetpijn om vir jou, Johan Brunger. En van die 100 miljoen, het hy net een gesoek.

0: Jannie, ek wil nou nie brak nie, maar ek het daarom 6-0 achter my naam. Dat is nie 1 voor het nie, maar dit is 6-0.
1: Jy het meer as ek.
2: Ja, nee, wacht. Het het vir jou weer, dat is daarom nog geen 0 beweer nie.
1: Ja, dit kom, maar dit kom.
2: Dit is nabij,
1: dit kom.
2: Dit is vir jou weer.

Hey, Morumbi Show 9:21, Saterdag 12:24. Morum Bloemfontein 6 op na 17, Saterdag 9:19. Morum Kaapstad 13 op na 18, Saterdag 12:14. Morum Durban 17:22, Saterdag 16 op na 30. Morum Johannesburg 7 op na 19, Saterdag 11:21. Morum Kimberley 9 op na 20, Saterdag 11:19. Morum Mafeking 9:19, Saterdag 12:23. Morum Nelspruit 8:24, Saterdag 11:28. Morum Pietersburg 7:21, Saterdag 7:28. Pietermaritzburg, Morum Pietermaritzburg 7:21, Saterdag 7:28. Morum Pietersburg is 10:22, Saterdag 12:26. Morum Port Elizabeth 12:20, Saterdag 13:21. Morum Pretoria 9 op na 20, Saterdag 12:23.

0: Pieter.
1: Hallo Jannie.
0: Nou, jy is nou hard weer, nee.
1: Yes.
0: Nergens op Seeloor, ek is om de tank vol diesel, nee.
1: Ja.
0: Maar ek word reen.
1: Maar wat is een tank vol diesel?
0: Ja, nee, dit is vandag baie geld.
1: Wat is dit?
0: Daai ouwe lotte gewen, ek kan miskien so 2 tank diesel nog as die geld la.
1: Ja, ach, sies toch, hy moet eigenlijk meer gewen het.
0: Ek gaan even jou stiekloot aan, mannetjes roe. Ai, ai, maar bykie gerevamp. Ja, ja.

Brand en Piper met haar twee hart, ja, kyk, het altyd water vir die hart nodig, soos hulle sal sê, maar ja, daar is nie veel introducties om te gee nie, net dat hy treffer na treffer na treffer opgekraal het, met iets en diep woorde en lekker dansmusiek, en ja, kyk, dit is nie alledaagse musiek nie, dit is popmusiek, maar ja, hy en Bobby kan kerf vas hou by mekaar, en ek het so rukkie terug oor Bobby gepraat, wat hulle in Amerika was op een toer gewees, saam met Brendan, so hierdie keer is dit een bietjie sy beurt, so ja, Brendan Piper, kyk, die meisies gaan altyd mal oor hom, maar het is ook lekker om op sy liedjies te dans, vooral by Afrikaanse plekke, of wat jy net jouself kan geniet, en soos hulle sê, net let loose. So geniet hom hier op Ramkat Radio, Brendan Piper met H2 Hart, net hier op Ramkat Radio, .co.za.

0: Hartwee hart gewees daar vir jou, van Bring and Paper gewees daar met Hartwee hart, en Mickey gaan die klank nou wel regstel, nie, jou gaai, wacht vir jou. Mickey, kom hier so. Anyway, so, ja, morgen 101 jaar terug te kom, taal uit, of word die taal een ambtelike spreektaal?
1: Amtelike spreektaal.
0: Nee, kom bystel mee nie.
1: Ja.
0: Afrikaans.
1: Ja.
0: Kan jy geloof. Nou, die keer het ek gespeel laas jaar, ek het gaan uitsa bij Robobaan laas jaar,
1: ja.
0: Daar is toe my, Mickey, wacht nou.
1: Mickey, kom hier.
0: Kom hier zo. Kom pa toe. Ja, laas jaar, as my het ons, ek is weer Robobaan met hulle, met een van die toernooi in die gang gehad laas jaar, en dit ons nou die 100 jaar vieringe van Afrikaans daar gevier. En is nou wel een jaar later, soos hoort 1 jaar nou, maar die liekie van Joe Black praat nog juist van die 100 jaar gelede. Nee?
1: Ja, ek...
0: Hy het so baie van die Afrikaanse ou volksliekies goed, wat hy noem in die liekie. En maak so, enjoy.
1: Ek wacht.

0: Ja, nee, is ook een goede Afrikaanse liedjes in elkaar geweest. Jezus voor Afrikaans, wat nu vandaag morgen 101 jaar oud wordt. Nee, kan niet geloven. Ons taal wordt al zo oud.
1: Ja, zoals je net vroeger gezegd hebt, die spreektaal, hè?
0: Ja, die spreektaal, ja.
1: Ja, ja. Tijd gaat voorbij, ja.
0: En je hebt Afrikaans gekend op kinderen school. Je is Afrikaans onderwijzer geweest.
1: Ja, ik moet dan bereik ook in wiskunde, hoor.
0: In wiskunde.
1: Hier dat ik vandaag nog kan wiskunde doen, nie.
0: Maar oké, is laat school, het maakt zin.
1: Dank je, hoor.
0: Pieter, dank je baie, ek waardeer baie, en nou is zondagavond weer tijd voor die country show van 6 tot 8, en is zondag moedersdag, so zondag gaan ons nou weer moedersdag thema met aan die show, so daar is ook baie country liedjes wat oor moedersdag gaan.
1: Ja, ja, Afrikaans en Engels.
0: Ja, nee, dat is baie liedjes, wat is speel zondag aan, so zondag aan is een country program, jy is weer moedersdag, 10de mei, mag het nie mis nie, van 6 tot 8 weer radio. Want dan is jou TikTok live jou gooi, as jy wil, ek moet vir jou gooi, dis jy welkom, en dan is ons allemaal TikTok maar vir tondere aande.
1: Ja, hierdie was nou een ondervinding, ne?
0: Ja.
1: En as ek so kyk na die terugvoering, lyk ons al een goeie terugvoering en belangstelling gekry het, ek wil soms sê, Janie, dankie vir allemaal wat hierdie terugvoering gegeer is,
0: ja.
1: Lekker om het te kry, hoor.
0: Lekker man, baie baie dankie.
1: Ja.
0: So, ander woorde, as alles nou goed loop, gaan ons nou vanaf huis toe.
1: Ja. Dink jy so.
0: Dink so.
1: Hoop so.
0: So vir jy pas jy op, nou selfs die eerste minuut sondag aand, kan die show van 6 tot 8, en weer maandag aand, by die, dit is ons maandag show, en dan weer dinsdag al die techno show, en die volgende op die lig is, tussen 7 en 9, is tyd vir iets van alles, van Ankebied, Rani van Rooien, van Kent en Park af, so my kant af Jannie, van jou kant af Pieter?
1: Ja, van my kant af ook, en ek net so vinnig, ek weet ons tyd is verby, vir die luisteraars sê, hulle teken gehoor, daar is bykie een paar nieuwe advertenties van nieuwe omroepers, DJ's, van maandag af, 11 mei, is daar somme 4, is ek recht 4 of 5?
0: Ja, dit is 4.
1: Ja, nieuwe aanbieders, programme raak vol, wat lewendig gaan uitsaai, ons vertel bykie meer, so oor die tyd.
0: Dis heel,
1: maar vir julle allemaal ook, baie dankie om in te geskakel het, mooi aand, ons hou daai duime bo, lewe is mooi.
0: Net ek en jy kan amptelik die blink aand behou so ver. Met die kolletjes die kopje achter.
1: Ja, ja.
0: hier die Neil Diamond kolletjes.
1: Ja, daar Neil Diamond kolletjes.
0: Pas jou op, veilig wees, next time. Lekker aan vir jou en tot ziens.
1: Goeie nacht.

Wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: the bokken makes us one.
1: Lekker gesag gesing gewees, Robbie Wessels gewees, daar Robbie Wessels, Player 23, op ramkatradio.co.za.
2: Nog een Jan.
1: Nog een Jan. Al drie liedjes het Jan ingehaad. Ja. En daar komt nog Jan.
2: Ik weet.
1: Ek het eerst nou een liedje nie ingehaad, die sim, ja, niet zo, ek het nodig gespeel.
2: Ja, ek onthou.
1: Ons het ons nodig omgehaad, met die waterthema.
2: Miskien is ek om opgeneem het as Swem Pieter Swem, want nergens kry ek 'n liedjie met die naam van Pieter in nie.
1: Behalwe Pieter Jacques Verschuiling Doringboom, maar hy is nie reg vir radio nie.
2: Nee, glad nie.
1: De verjaarsdag vandag, die 21ste Mei vandag, verjaar een of de kok, Henry Fritz, want hy is hier lang genoeg genoeg luister, en hy is als jy luister, hy het op bestaan met hy uitgeschaai vir Ramkat Radio, en Henry Fritz, hy is vandag in sy middel 20, sy is nog jong mannetjie.
2: Well, okay.
1: Wat vandag verjaar is Gert Padda, Goosen van Ierland, dit is die groot baas boetie.
2: Wow.
1: Rudolf se broer, Gert Goosen daar in Ierland, wat ook vandag.
2: Geluk, ja? Geluk Gert.
1: Baie geluk. As ook Marlies Kisman, wat ook vandag verjaar, Marlies Kisman, dan moet jy verjaarsdag vandag van my kant af, en by jou Pieter, wie verjaar vandag van jou familie en vriende?
2: Weet jy, ek het twee vriende wat verjaar vandag, en het is, die een is ook daar van Biermans Drifse wereld af, Marita Lambrecht, en dan Christo Bredenan, hy was so jaar voor my, een voortrekker hoogte woordskool. Nou, ons is allemaal Facebook vriende, as ek het so kan stel.
1: Mooi man, as hy. Baie geluk vir julle, baie geluk vir julle, mag julle baie geseënde jare nog voorlê. Nou wat vandag, sommige jy op jou van die bekende mense, kom ons begin by die begin, wat vandag sou verjaar het, ou genaamd Jeffrey Dahmer.

0: Als er geweest, A-teams, timmerlijk geweest, A-teams, timmerlijk geweest, al voor jou, met zijn dief, jaar vandaag. Hij is vandaag 74 jaar oud. Ja.
1: Ja.
0: 74. Wat ook vandaag verjaar is, je vader, geurig comediant en acteur Leon Schuster is vandaag 75 jaar geleden in een vereniging geboren en hij maakt zijn rolprint debuut in 83 in Wolhaar Stories. De enige Afrikaanse rolprint waar hij ooit gespeeld heeft. En dit Afrikaans was. Kan niet geloven.
1: Ik kan het niet geloven. Nie, je weet nou hoe...
0: Hij heeft zo bij Flix gemaakt.
1: Hoe associeer hem nou met die...
0: Kenneth Camera.
1: Kenneth Camera. Kenneth Camera. Ja.
0: Nou, hij is wel bekend geworden van zijn komische flicks wat Zuid-Afrikaanse cultuur en cultuurverschillen uitbeeld. En hij komt kwaai onder die skoot voor al zijn opbrengte wat als dit toilet humor beschouwd wordt. Maar als een Robin vergaat, mijn vader, wat met taal en cultuurgrenzen hier in Anong gebeurt.
1: Ik was blij dat bij die toilet uitgekomen, het kon zo weer erger geweest.
0: Wat ek lees, gids. Wat moet ek weet, hy het geskool gehou, Leon?
1: Ja, nee, ek het weet, hy was 'n onderwyser.
0: Ja, hy is vandag 75 jaar oud en hy is nog baie om te lees, maar ek kan nie meer sien wat ek baie so lag nie, maar ja. Nou, hy 75 het hy by die SAK aangesluit en waar hy vooral bekend geworden vir sy radioprogram Die Vrypostige Mikrofoon, wat hier ook aan amper is deesda. Maar in geval word alle mense met sy flamskerp poetse uitgevang. En dit het van een moment vir sy poetse in sy rolprente gelees. So, hy is vandag 75 jaar oud, Leon Schuster. Hy sing vandaan vir jou, Likie, waar's die manne nou? Lekker oogals.
2: It's the early 80s on a Saturday.

dink weer terug aan Zulapad. Sy het Mary Dekker getrip en al noem haar Black and Dekker van toe af, want haar moer het vir Zulaikie gestrip. En nou Gerry en ons Spinksie raak bellen, ons noem om Gerry Seerhankies nou, en die wereld skree Free Mandela.

0: Dat is de Beach Boys geweest, Davio, met Sloop John B. Want helaas zie ik toch nog van een lukspiel.
1: Dus recht. En was het zondagavond, weet jij, wat zei je, van Karika? Karika?
0: Timothy?
1: Nee, wat nee. Ook zo klink.
0: Bartimeus Diaz.
1: Ja.
0: Zelfde wijsie, zelfde storyline amper.
1: Ja, nogal, nee.
0: Gaan ook oor een skip.
1: Alles oor een skip.
0: Skip om die bron van Afrika. Doe onder, net so'n bietjie voor of af. Hy was geweest voor van die week.
1: Ek denk so, ja.
0: Hy het nog iets kruis geplant daar by Ogallas.
1: Ja.
0: Die verse punt onder in die kapen.
1: Jy is reg.
0: Op wat is jou bietjie muziek van ook genaamd Boerbeats, DJ Boerbeats. Stuur groete aan Mannetjies Roe.
1: Ja, weet jy, ek het nou, selfs op my program, maandagaande, nie gereeld nie, maar ek hou nogal van sy verwerkings, hoor my mooi Afrikaans, sy verwerkings.
0: Ek lyk ook sy mixes.
1: Van sy ou Afrikaanse liedjies, man, dit is lekker ritme. Ja, jy het nog gesê het beat, maar ek sal sê lekker lewendige ritme.
0: Ritmes. Ja. En dan vir jou John Parr, onthou jy hom nog, St. Elmo's Fire.
1: O, ja.
0: Dit is een groot river geweest, daai.
1: Lekker.
0: Op wat een beetje later is een grapiekie van Pietman Geldenhuis oor een muisfamilie. Maar eerst vir jou pad, gesê het, en nou DJ Boerbeats met stiergroete aan Mannetjies Roe, legende in Rappen, Zuid-Afrika. Dan vir jou St. Elmo's Fire, Sir John Parr. Twee in de rij met een paar adses nu, maar ja. Je gaan hulle lekker luister op Raamkat Radio.

0: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die bogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Hij zei die mames. En die pames. En die kentmees. Hij had allemaal geblij in de geitje. En een pijl met een boerseis. Kijk, pijl met z'n Afrikaanse voor. Hij zei maar die meisje is maar. Want die kat is kwijt.
1: Oh.
0: Is een Great Dane kat. Tot die handen op die verf is bang voor hem. Hij zei maar af en maar en dan rijdt die boer en zijn vrouw daar en dan vergiet hij om die kat binnen in die huis te los. Nou kwam die maameis, is een slim maameis. Zeker als je een beetje leest, ze was een meis in Rastenburg Girls High. Was haar male meisje. Toen zei ook daar meis. Toen zei kan hem zo'n beetje lees. En die paar meis het op een wijnplaats groot geworden, zo die ouwe is dan een beetje onder die prop. En die kentmeis is nou een kentmeis. Hij is nu binnen, hij is een versiermeis. Nou loop die maameis en die paameis en die kentmeis. Loop nu in die kombuis en hulle gaat nu loop eet. Want die boer en zijn vrouw is daar toen die kat is buiten. Maar die maameis vriet nu alles wat zij nu gaan maar haar naam kan opzien. Dat is nu mameleid en maameid en matabella pap en die goed. En nu gier ze voor die papa, papa, moet pap en papa was. Al die typen van goed ze daar guava heb ik je misgelezen, dat is een pak guava. En die kent mij als op een diet. Want hij heeft nou lang uitgegaan met wat hij gedinkt het is een pilot, zelf van met zijn vlermis. Maar nou vriet hij net slij, hij is nou op die meisnoeks diet. En toen alle nou later moeg rondgelopen is, nou wil die pa meis, nou gaat hij hier in. Naar die boerse kroeg toe. Nou kom hij af op een feitje. Hier een oud feitje, Maskedel. Op kleine Parijs, Maskedel. Maar die kraantje lekker, zijn koperkraantje. Hij lek. Randall Wickham had hem nog destijds gemaakt door die Koopersmit was. Nou lek hij binnen een pierentje in. En die pa meis raak aan die drank van hierdie wijn. En die ma en die kent is al amper geitje toe. Die kent het nog eerst hier draai gemaakt op die rekenaar. Hij is nu op Meisboek. Hij gaat nog vullen. Voor die aand aan de gastenmeis inboek dat het daar geslaagd. Maar nou zit hulle, maar die kat zit buitenkant die venster en die paameis raak nu warm. Nou tart hier die kat. En die zeilen moet inkomen dat hij ook iets kan vat. En hulle begin die ding uitpraat. Maar laat die aand, nou leid die man, die kent nou al in die geitje. Zondag aand, hulle lees nou die meisgenoot. En die meisrapport. En die kent wacht voor die 8 uur vliek. Dus, maar nou zondag is nou Steve Hofmeister en achter elke meis wat hulle nou. Nou sê die maameis voor die kent meis, jong. Jy moet jou paal op zoek, want die het zeker weer warm geraakt. Maar wat hulle nie weet, die, is die paameis en die kat het later aan die beklei geraakt. Toe, ja, die kat die paameis, maar die paameis hol binnen in een meisvalletje in. En daar zit hy. Maar hy weet die is gevangen. Hy hol nog, hy lijkt nou. Hij wel, hij lijkt nou zo'n meis netling. Nou leer die pa meis. Nou kom die. Zit die kat achter die pa, hij gaat hem nou vriet, maar hij zit nou in die meis van die geen. Dat is net springs en draden. En die kent meis kwam op die gezicht af en hij schrik om dood. Hij zei, ma, kom kijk pa, zal we zo gezeep uit voor zijn jeep bij die kat gekomen.

Morgen Bieshoek 12 op na 18, zaterdag 11, 23. Morgen Bloemfontein 12 op na 20, zaterdag 12, 22. Morgen Kaapstad 14 op na 19, zaterdag 15 op na 20. Morgen Durban 18, 23, zaterdag 18, 21. Morgen Johannesburg 11, 20, zaterdag 13, 21. Morgen Kimberley 13 op na 22, zaterdag 14 op na 23. Morgen Mafeking 12, 22, zaterdag 13, 24. Morgen Bobela, Nelspruit, 12, 25, zaterdag 11, 24. Morgen Pietermaritzburg, 10, 23, zaterdag 12, 22. Morgen Polokwane, Pietersburg, 11, 21, zaterdag 11, 22. Morgen Port Elizabeth, 15 op na 18, zaterdag 15, 21. Morgen Pretoria, 12, 21, zaterdag 13, 22.

0: Ik wist dan van Lady Gaga, wist dat gezien? Lady Gaga met Alejandro op Ramkat Radio. Mijn vorige manager bij Intika Sessie was Alejandro.
1: Ja, en dat is nogal een ongewone naam, Alejandro.
0: Waar mooie naam.
1: En zo half Spaans, is dat niet?
0: Ja, dank zo.
1: Ja.
0: Dat is Spaans. Spanish. Espanol.
1: Espanol.
0: Espanol. Espanol is Espanol. Ja, maar dat moet ik antwoorden. Wat voor jou? Terug met die Janne. Sorry.
1: Ja,
0: sorry, Pieter. Ik zei Jan, zei hier.
1: Dankie, Jan. Ik zit al voor.
0: Volgende is Jan met Carolus.
1: En net nou, juist het iemand hier gevraagd. Dink is Jessica, het sy Jan al gemis?
0: Nee, Jan is op nou.
1: Hier kom hy nou.
0: Ons het, ek was laas jaar geweest, het ons verligging, ek het, nee, was nuidig. Laas jaar. Nou, so 3 of 4 maal terug. Ons wil gaan klank doen op show op Settlers.
1: Wel, oké. Okay.
0: Met die groot lange reis.
1: Ja.
0: Jan. En nie een van ons naam is Jan nie.
1: Ja, jy het gesê, so ruk terug vir my. Dit
0: is ek hier langs lang by my naam is Jan.
1: Ja.
0: Oh, Jannie. Dis jy wel. Maar, is wat jy nou gesê het, Jan met Carolus, dan af jy onthou vir Rick Springfield.
1: Ja, duidelik.
0: Ja, jy ken hom, is jou jare uit.
1: Ja.
0: Nee, toe was jy al klag gespat, het was goed gehou.
1: Ja, maar natuurlijk wil ik hem onthou.
0: Jessie's girl.
1: Dat is recht.
0: Jessie's amazing. Vier papier later dan een tijd voor jou internationale herdenkingsdag aan Pieter. Binnenkort in die volgende 5 minuten. Ik ga even jou, Jan, dan voor jou, Rick Springfield, 2 in de rij met een paar restes. Maar 2 in de rij.
2: Hij zei, oh, kijk, was nou, kom nou, achter geen.

0: Couch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hey body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks.

0: Rieke is zelf gezongen geweest door John Mellencamp, Jack en Diane op Ramkatradio.co.za. Voor die Peter rechtstreeks van de jachtkamp op en Krulof.
1: Correct. Dat is niet wat voor gewacht het.
0: Op pad je binnenkort je nieuws van Graanse kant af. Is hier op pad een liedje van Abba met de mansnamen? Want ons thema vanmiddag is als met mansnamen. En zo ontdek jij een liedje genaamd Fernando.
1: Fernando.
0: Ik ken Fernando.
1: En weet je wat, ik heb altijd... Ja, ek het altyd gedink, ek weet nie hoekom nie, Fernando is 'n vrouenaam, as ek nou, meen toe ek nou van die liedjies kies, toe besef ek maar, ja, dit moet ook seker maar Spaans, daai omgeving wees.
0: Of Grieks of soiets.
1: Ja, Fernando. Ja. Wel is definitief nie Afrikaans nie.
0: Nee, ek ken ook Afrikaans nie, maar hy praat maar Afrikaans, maar hy Afrikaanse vrou.
1: Daar is hy.
0: Hy is van in die dorp af, hy kom gereeld bij jou gaan.
1: Ian Nystrom.
0: Ja, it's a local.
1: Ach, ik kan mij voorstellen dat ik van kan sê.
0: Ken je de drums, Fernando?
1: Ja.
0: Dit is altijd voor je nieuws van Graanse kant, voor je nieuws in je sport. Nu liggen voor die week alles van Graan Cameron af. Net hier op ramkatradio.co.za.

skakel by Ramkat Radio en iets van alles word aangebied deur Andrei en Hanlie van Rooyen. So bly ingeskakel van 7 tot 9. Lekker luister.

0: Dassie, dit was Pins en Henderson met Oh Brother. Ja, you've got a long way to go. Dan het Dwaar Burger het vir ons een voice note gestuur, ons het hom gevra, kom ons hoor, wat sê hy?
1: Hi julle, ja, ek luister nou hier so, hoe sit as kinder julle nou hier van my, en is lekker, en ek is omdat ek self ook een ou omroeper gewees het, en dinge en so aan, en ja, wat ek nou net sê, ek is maar net een gewone ou van die straat af, en ja, so ek julle vanmorgen gesê het, jy weet, niemand skryf like soos in twee songs op een dag, nie eers ons ou gesoute kunstenaars en goeders en dinge en so aan, wat iets raak nie, en ek wil nou net sê dat die eerste een het binne een kwestie van een dag of wat, het hy oor 100.000 views gehad, en die ander ene het gegaan, was Traan in die Hemel. Die eerste een was Wens vir jou, en die ander een was Traan in die Hemel, het al twee oor 100.000 views binnen 2 dae gehad. En het speel oor see, en in Engeland, en oor alles in Suid-Afrika, en ja, ek is net bevoorreg om dat die mense my muziek waardeer en so, en ek sê vir allemaal baie, baie dankie.
0: Dis hy, daar het julle nou gehoor, en regtig, hy is een lopende wonder, hoor, want hy was amper weg gewees.
2: Van het ou gegaan nie?
0: Ja, maar hy het ja, maar hy het weer reg gekom en hy is 100% en hy skryf hierdie prachtige songs en alles. Kom, ons gaan verder met muziek. Dit is Jannie Du Plessis met Desiree en dan Jannie Mostert met Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Net hier op Ramkat Radio.

0: Dat was Janny Mostert met Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Lekker muziek hier op Ramkat Radio. Ons het, hierdie program is nou rarig iets van als.
1: Ja nee, en dat is bijzonder, so waar die mensen geniet. Die baie en ook dwarse bekendstelling en muziek. Al sê, dit is baie mooi.
0: Ja, so net hierna luister ons so bykie wat het Andries Vermeulen te sê oor die hart. Ja, dit is een ander ene daarie. En dan luister ons na Jason Bradley met Living on Love. Jennifer Zamudio, hou my net een bykie vast. En Jim Siebers met Woman, Sessuous Woman. Net hier op Ramkat Radio.

Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: Dat is hy.
1: Sorry man, ek het net verkeerde knoppies gedruk hierso. Ek sit so aandagtig en luister, en ek vergeet om die knoppies te druk, maar nie te min. Dit is nou lekker program gewees hierdie, hoor, dit was nou rarig iets van als het baie dinge gesels en lekker gesels en lekker gekeier en het is net lekker om het te kan doen en kom ons speel nog so paar liedjies, dan gaan ons afsluit. Net hierna, dan speel ons Heidi, dis langarm Afrikaanse remix, en dan Marnie Jackson's Die Ou Vrystaat, net hier op Ramkat Radio.
2: Na een lang week is die beste ding Ramkat Radio. Elke vrijdag aand tussen 6 en 7 keir jy met opspoed saam met Rudolf Goosen.

0: maar ek het nie betijds klaar, want jou stem wil nie meer hou nie. Jy het in lang klas uitgesit.
1: Ja.
0: Goed, ek sê vir jou goeienacht, lekker slaap, tot ons hopelik volgende week dinsdag aan. Ek en André weer met julle gesels, of het sal seker net ek wees, want ek doen ons maar hier van hou ek alleen. En ons sluit af met The Flood, Let Me Into Your Life. Daar sê, goeienacht, lekker slaap.
1: En lekker doek, amal. Ramkat groete aan elkeen van julle.

Begin jou oggend reg met Op en Wakker saam met my Rizaan. Skakel in maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 net hier op Ramkat Radio. Goeie musiek, lekker gesels en die perfekte energie om jou dag af te skop.

Ja, sy, dit was dan nou die tyd gewees, die vijf na Makkolanders ook, wat ook al lekker daar ingeschip het daar so met Hannes se vastrap. So, ek weet julle het die ene ook lekker geniet. Nou is het 8:00 en nou is het tyd vir ons gaskunstenaar. En ek moet vir julle sê, hierdie man, hy kan sing.

esperando a comer. Susie Graham, bij die Vrijstaat ver. Hoor jij die taal, wat allemaal verstaan? Voel jij die trots binnen jou, wat nooit zal vergaan?

Gerard Supra dan daar gewees met vier in een rij, Wild Wild Angels, Grasvlaktes, Keep on Trying en Garden of Love. En verskoon toch. Ek wil julle uitnooi. Gaan een bykie op die sociale netwerke en goed in YouTube en allerlei plekke. Gaan kyk een bykie na sy muziek, luister het een bykie. Verskoon my, ek het nou hier ding in my keel. En luister een bykie na sy muziek, lekker muziek, moeite werd en baie, baie dankie aan Zelda, dat sy vir Gerard aan ons bekend gestel het. Zelda laat weet, ook hier so, dat lyk sy het vir Alta voorgesprings, maar my Alta was ook lus om vir Gerard aan ons voor te stel, maar Zelda was nou eerste gewees. So baie dankie, ons wenner vanavond is Dion daar van Kredok, baie geluk Dion, weet, jy weet wat om te doen, ek en jy praat later weer. Nou ja, die volgende vier songs in een rij, is natuurlijk nou Zelda's ander keuse, muziek keuse, so dit is nou vier, enige ander vier liedjies, wat sy gekies het om te speel, en ek speel het met die grootste liefde, Zelda. Hierso is jou volgende vier in een rij keuse van Zelda van Katoe.

Daar sy, dis Bruce Springsteen daar gewees met Jersey Girl en Rod Stewart met I'm Sailing en Andre Sturgeon met Baby One Day. Ek sien ons het redelijk die halfuur geoorspeel hier so, so ons moet nou eers haldroep daar, maar baie dankie Zelda vir een lekker muziekkeuse en ons gaan aan met die rest van die program, dus die tyd is nou min nie na 9 uur se kant toe, wanneer ek moet klaarmaak. Maar kom ons kyk wat ons kan ingooi, Alta Cockrell daar van Vellegif, sy het ook hier so'n request aangevra, Alta, hier kom hy, ek het nou a live version van die song vir jou hier so, so ek hoop jy is happy met hom ook, 20 Wild Horses van Status Quo.